Aardas. Aus 1956. Auf Decca Records. The Moody met your barking up the wrong tree. Rockabilly music from the 50s. Okay. Van een doggy style song. Het was schweinerisch jetzt. Aus den lokale honky tonk rockabilly scene aus Kansas City in de 50s. Hou je het hier over de platte spieler Chuck Burrows met Big Band Boogie.

0: Yeah, on the barbecue, that's waar. De Big Band Boogie van Chuck Brothers. Uit een lokale underground scene van Kansas City. Een underground klassieker gaan we het hier. Uit een rockabilly scene. Net County gaan we het hier met een Woody Woodpecker song. Net County en de Woodpecker Rock.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Rockwood.

0: Ja, we zijn de Madison Child Show. Wat was Tommy Scott met Cats and Dogs? 50s Underground, rock and roll. Oké, we gaan op jacht met Marvin Rainwater. Marvin Rainwater en de Tennessee Hound Dog Jodel. Rock around, rock!
1: Well, let's go hunting. Let's get a coon.

De McCormick Brothers waren dat. In bluegrass style. Honky Tonk Hillbilly Music in de Rocking 50s. En we blijven nog een klein beetje hangen. In de al op de Honky Tonk Hillbilly Music. Aanvang de funzige jaren. Een roedel coyoten. On the prowl. Look out. Here's Biz Butler. And hij had de Coyote Blues of Decca Records, early 50s.

Nogmaals, bellende honden bij ze niet. Een rariteit waren dat uit de 50s. De Singing Dogs waren dat met de Hot Dog Boogie. Oké, schamme, wat zijn we jetzt hier? Houd een plattenspeler. Overigens, relatief viele hondensongs heute in deze Animal Special erbij. In deze Animal Special. In de Rocking 50s. Want we hebben jetzt hier Marley Marr uit de jaren 1954 of Capitol Records met de Doggy House Boogie.

Dat is waar. Fat Daddy Holmes met het een fantastische instrumental Chicken Rock. In deze Animal Special nog wijd meer Chicken Rock'n'Roll Songs from the 50s. Oké, in deze Animal Special darf natuurlijk Donald Duck absoluut niet falen. We hebben het hier, Gene Price met de Duck Call Boogie.

0: away that old duck collar now. Oh, put away that old shotgun. Well, here comes another flock. Guess if I can't beat her, we'll just have to join her.
1: Das war. Dat was also de Duck Call Boogie van Gene Price. Oké, de meest bekende Bird Dog song is dan blijft natuurlijk Bird Dog van de Avery Brothers. Op die nächste track is de wezenlijk älter. Als je hem jaren 1956 in rockabilly style. Alleen hier op Decca Records, Don Woody met Bird Dog. Rock around, rock!

Yeah, always on the prowl. Dat was Don Woody met Bird Dog, Decca Records. En dan had je het saxofoonstuk. Want we hebben heute in deze Animal Special bereids Don Woody ook al gespeeld met Barking Up The Wrong Tree. Oké, in deze Animal Special darf mijn mening naar die amfibieën absoluut niet velen. Want we hebben het hier een heel British style. Earl Sloan met de Bullfrog Boogie. Rush? What?

Rina Veluzet Wardas met de Racetrack Boogie. Hij verspielt zijn kansen geld. Aan verder rennen, de Racetrack Boogie, 50s Rockabilly Music. Oké, de volgende track. Komt uit een era van Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock met natuurlijk The Birds. Want we hebben hier een intro, een surf intro. The Motivations hebben we hier. Alfred Hitchcock style met The Birds.

Yeah, this record really rocks. That's why the eerste platte van Dale Hawkins met the See You Soon Baboon of Checker Records uit Chicago. Maar deze platte wordt damals aangespeeld in zijn home state Louisiana. Aangespeeld in de legendaire radiostudio KWKA in Chief Park, Louisiana, 1956. Ik ga bij mijn platte samen nog een Baboon song gevonden af Columbia Records. Ook als 1956 af Columbia, hou je hier. Jimmy Murphy met de Baboon Boogie.